weet ik dat ik heb weer boekelen met een magine. Kijk, ik heb een magine, ik heb een hoge. Nog een olaka. Nog een malamana love. Nog een olaka. Nog een olaka. Nog een olaka. Nog een olaka. Nog een olaka. Nog een olaka. Nog een olaka. Everyone like it now, every lo, every I, na po no. Me ke ku Michael ni mai he, me ke ku Michael ni mai he.